0: In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer. Vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. De Bossche oppositie wil een extra onderzoek naar het behoud van de Hoge Diezenbrug. 8 partijen, waaronder CDA, SP en Partij voor de Dieren, vinden dat zij onvoldoende informatie hebben om de bestaande brug te vergelijken met de aanleg van een nieuwe lage Diezenbrug. Het gemeentebestuur vraagt om bijna 14 miljoen euro te reserveren voor die nieuwe brug, waarvan het totaalbedrag bijna 27 miljoen euro is. De oppositie eist een onafhankelijke second opinion, omdat de huidige brug niet is getoetst op levensduur en kosten voor onderhoud. Bij zijn afscheid als raadslid in Sint-Michielsgestel is Harvey Schouten uit Berlicum verrast met een koninklijke onderscheiding. Met 12 jaar ervaring als het langstzittende raadslid werd Schouten woensdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Eiko Smit reikte de onderscheiding uit. Sinds 2014 zat Schouten in de gemeenteraad. Eerst voor het CDA en later voor de partij SMG, waarvan hij medeoprichter was. Tussen 2018 en 2022 was hij fractievoorzitter van het CDA. Schouten stopt vanwege zijn groeiende bedrijf. De gemeente Maashorst ontving de afgelopen 2 weken 27 meldingen van jeugdoverlast, ondanks extra veiligheidsmaatregelen in het Bevrijdingspark in Uden. 8 meldingen kwamen uit het park, 7 uit het centrum en 12 van andere locaties. Maatregelen omvatten camera's, extra verlichting, gesnoeide heggen en verhoogd toezicht door politie en BOA's. De gemeente vermoedt dat de toename van meldingen komt door extra aandacht voor jeugdoverlast en een actievere meldroute, waardoor inwoners eerder melden. De sfeer in Bevrijdingspark en Centrum is relatief rustig, stelt de gemeente. Een 29-jarige Bossenaar is vrijgesproken voor het veroorzaken van een explosie aan de Zesde Herve in oktober 2024. De man werd verdacht van het aanbrengen van een cobra aan een voordeur, midden in de nacht, wat veel schade veroorzaakte, waaronder een kapot raam. Op de gebruikte tape werd zijn DNA gevonden en bij huiszoeking bleek hij meerdere cobra's en tape in bezit te hebben. De officier van justitie zag genoeg aanknopingspunten voor schuld en eiste 1 jaar cel, gezien een Cobra 6 wordt vergeleken met een handgranaat. In Os is gisteren een nieuwe fietsenstalling geopend aan de Koornstraat bij de Grote Kerk. Wethouder Sidney van den Berg nam de stalling officieel in gebruik. De gemeente verwacht dat een centrumbezoek hierdoor een stuk eenvoudiger wordt. De voorziening biedt plaats aan ongeveer 100 fietsen, met ruimte voor bakfietsen en fietsen met accessoires. Er zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen. De 24 uur per dag geopende stalling is beveiligd met toegangspoortjes en camera's. Wethouder Van den Berg wil inwoners stimuleren vaker te fietsen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken nu een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. 10 kilometer file met daar een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

ZFM Noordoost-Brabant hoor je zelf.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
7: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
6: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
8: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
6: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk in Noord-Holland op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
10: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. In Os is gisteren een nieuwe fietsenstalling geopend aan de Koornstraat bij de Grote Kerk. Wethouder Sidney van den Berg nam de stalling officieel in gebruik. De gemeente verwacht dat een centrumbezoek hierdoor een stuk eenvoudiger wordt. De voorziening biedt plaats aan ongeveer 100 fietsen, met ruimte voor bakfietsen en fietsen met accessoires. Er zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen. De 24 uur per dag geopende stalling is beveiligd met toegangspoortjes en camera's. Wethouder van den Berg wil inwoners stimuleren vaker te fietsen. Een 29-jarige Bossenaar is vrijgesproken voor het veroorzaken van een explosie aan de Zesde Herve in oktober 2024. De man werd verdacht van het aanbrengen van een cobra aan een voordeur midden in de nacht, wat veel schade veroorzaakte, waaronder een kapot raam. Op de gebruikte tape werd zijn DNA gevonden en bij huiszoeking bleek hij meerdere cobra's en tape in bezit te hebben. De officier van justitie zag genoeg aanknopingspunten voor schuld en eiste 1 jaar cel, gezien een Cobra 6 wordt vergeleken met een handgranaat. De gemeente Maashorst ontving de afgelopen 2 weken 27 meldingen van jeugdoverlast, ondanks extra veiligheidsmaatregelen in het Bevrijdingspark in Uden. 8 meldingen kwamen uit het park, 7 uit het centrum en 12 van andere locaties. Maatregelen omvatten camera's, extra verlichting, gesnoeide heggen en verhoogd toezicht door politie en BOA's. De gemeente vermoedt dat de toename van meldingen komt door extra aandacht voor jeugdoverlast en een actievere meldroute, waardoor inwoners eerder melden. De sfeer in Bevrijdingspark en Centrum is relatief rustig, stelt de gemeente. Bij zijn afscheid als raadslid in Sint-Michielsgestel is Harvey Schouten uit Berlicum verrast met een koninklijke onderscheiding. Met 12 jaar ervaring als het langstzittende raadslid werd Schouten woensdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Eiko Smit reikte de onderscheiding uit. Sinds 2014 zat Schouten in de gemeenteraad. Eerst voor het CDA en later voor de partij SMG, waarvan hij medeoprichter was. Tussen 2018 en 2022 was hij fractievoorzitter van het CDA. Schouten stopt vanwege zijn groeiende bedrijf. De Bosse oppositie wil een extra onderzoek naar het behoud van de Hoge Diezenbrug. 8 partijen, waaronder CDA, SP en Partij voor de Dieren, vinden dat zij onvoldoende informatie hebben om de bestaande brug te vergelijken met de aanleg van een nieuwe Lage Diezenbrug. Het gemeentebestuur vraagt om bijna 14 miljoen euro te reserveren voor die nieuwe brug, waarvan het totaalbedrag bijna 27 miljoen euro is. De oppositie eist een onafhankelijke second opinion, omdat de huidige brug niet is getoetst op levensduur en kosten voor onderhoud. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heide in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
1: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
9: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
8: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
10: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
8: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is het DTV-nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. In Os is gisteren een nieuwe fietsenstalling geopend aan de Koornstraat bij de Grote Kerk. Wethouder Sidney van den Berg nam de stalling officieel in gebruik. De gemeente verwacht dat een centrumbezoek hierdoor een stuk eenvoudiger wordt. De voorziening biedt plaats aan ongeveer 100 fietsen, met ruimte voor bakfietsen en fietsen met accessoires. Er zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen. De 24 uur per dag geopende stalling is beveiligd met toegangspoortjes en camera's. Wethouder Van den Berg wil inwoners stimuleren vaker te fietsen. Een 29-jarige Bossenaar is vrijgesproken voor het veroorzaken van een explosie aan de Zesde Herve in oktober 2024. De man werd verdacht van het aanbrengen van een cobra aan een voordeur, midden in de nacht, wat veel schade veroorzaakte, waaronder een kapot raam. Op de gebruikte tape werd zijn DNA gevonden en bij huiszoeking bleek hij meerdere cobra's en tape in bezit te hebben. De officier van justitie zag genoeg aanknopingspunten voor schuld en eiste 1 jaar cel, gezien een cobra 6 wordt vergeleken met een handgranaat. De gemeente Maashorst ontving de afgelopen 2 weken 27 meldingen van jeugdoverlast, ondanks extra veiligheidsmaatregelen in het Bevrijdingspark in Uden. 8 meldingen kwamen uit het park, 7 uit het centrum en 12 van andere locaties. Maatregelen omvatten camera's, extra verlichting, gesnoeide heggen en verhoogd toezicht door politie en BOA's. De gemeente vermoedt dat de toename van meldingen komt door extra aandacht voor jeugdoverlast en een actievere meldroute, waardoor inwoners eerder melden. De sfeer in Bevrijdingspark en Centrum is relatief rustig, stelt de gemeente. Bij zijn afscheid als raadslid in Sint-Michielsgestel is Harvey Schouten uit Berlicum verrast met een koninklijke onderscheiding. Met 12 jaar ervaring als het langstzittende raadslid werd Schouten woensdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Eiko Smit reikte de onderscheiding uit. Sinds 2014 zat Schouten in de gemeenteraad. Eerst voor het CDA en later voor de partij SMG, waarvan hij medeoprichter was. Tussen 2018 en 2022 was hij fractievoorzitter van het CDA. Schouten stopt vanwege zijn groeiende bedrijf. De Bosse oppositie wil een extra onderzoek naar het behoud van de Hoge Diezenbrug. 8 partijen, waaronder CDA, SP en Partij voor de Dieren, vinden dat zij onvoldoende informatie hebben om de bestaande brug te vergelijken met de aanleg van een nieuwe lage Diezenbrug. Het gemeentebestuur vraagt om bijna 14 miljoen euro te reserveren voor die nieuwe brug, waarvan het totaalbedrag bijna 27 miljoen euro is. De oppositie eist een onafhankelijke second opinion, omdat de huidige brug niet is getoetst op levensduur en kosten voor onderhoud. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsgebruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
6: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
8: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
6: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. De gemeente Maashorst ontving de afgelopen twee weken 27 meldingen van jeugdoverlast, ondanks extra veiligheidsmaatregelen in het Bevrijdingspark in Uden. 8 meldingen kwamen uit het park, 7 uit het centrum en 12 van andere locaties. Maatregelen omvatten camera's, extra verlichting, gesnoeide heggen en verhoogd toezicht door politie en BOA's. De gemeente vermoedt dat de toename van meldingen komt door extra aandacht voor jeugdoverlast en een actievere meldroute, waardoor inwoners eerder melden. De sfeer in Bevrijdingspark en Centrum is relatief rustig, stelt de gemeente. De Bossche oppositie wil een extra onderzoek naar het behoud van de Hoge Diezenbrug. 8 partijen, waaronder CDA, SP en Partij voor de Dieren, vinden dat zij onvoldoende informatie hebben om de bestaande brug te vergelijken met de aanleg van een nieuwe Lage Diezenbrug. Het gemeentebestuur vraagt om bijna 14 miljoen euro te reserveren voor die nieuwe brug, waarvan het totaalbedrag bijna 27 miljoen euro is. De oppositie eist een onafhankelijke second opinion, omdat de huidige brug niet is getoetst op levensduur en kosten voor onderhoud. In Os is gisteren een nieuwe fietsenstalling geopend aan de Koornstraat bij de Grote Kerk. Wethouder Sidney van den Berg nam de stalling officieel in gebruik. De gemeente verwacht dat een centrumbezoek hierdoor een stuk eenvoudiger wordt. De voorziening biedt plaats aan ongeveer 100 fietsen, met ruimte voor bakfietsen en fietsen met accessoires. Er zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen. De 24 uur per dag geopende stalling is beveiligd met toegangspoortjes en camera's. Wethouder Van den Berg wil inwoners stimuleren vaker te fietsen. Bij zijn afscheid als raadslid in Sint-Michielsgestel is Harvey Schouten uit Berlicum verrast met een koninklijke onderscheiding. Met 12 jaar ervaring als het langstzittende raadslid werd Schouten woensdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Eiko Smit reikte de onderscheiding uit. Sinds 2014 zat Schouten in de gemeenteraad. Eerst voor het CDA en later voor de partij SMG, waarvan hij medeoprichter was. Tussen 2018 en 2022 was hij fractievoorzitter van het CDA. Schouten stopt vanwege zijn groeiende bedrijf. Een 29-jarige Bossenaar is vrijgesproken voor het veroorzaken van een explosie aan de Zesde Herve in oktober 2024. De man werd verdacht van het aanbrengen van een cobra aan een voordeur, midden in de nacht, wat veel schade veroorzaakte, waaronder een kapot raam. Op de gebruikte tape werd zijn DNA gevonden en bij huiszoeking bleek hij meerdere cobra's en tape in bezit te hebben. De officier van justitie zag genoeg aanknopingspunten voor schuld en eiste 1 jaar cel, gezien een Cobra 6 wordt vergeleken met een handgranaat. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Vught en Waardenburg, 14 kilometer met een half uur vertraging. A6, Lelystad richting Muiden. Dus Almere Stedenwijk en Muidenberg, 4 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knaalpunt Velzen, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12, Duitse grens Utrecht, bij Knaalpunt Grijshoort, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A22, Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden, 5 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, daar is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant. Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. De eerste huurders van de nieuwe huurwoningen tussen de Dahliastraat, Violenstraat en Rozenstraat in Nijnsel hebben woensdag de sleutel gekregen van wooncorporatie WoonMij. Het project Dahliastraat bestaat uit nieuwe appartementen, 4 levensloopbestendige woningen en 3 gezinswoningen. Woensdag werden de eerste appartementen opgeleverd. Voor het einde van de week volgen de gezinswoningen. De huurders van de levensloopbestendige woningen moeten nog een paar weken geduld hebben. Op basisschool Herman Jozef in Berlicum is woensdag de Brabantse aftrap gegeven voor de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen van groep 8 kregen daar les over drinkwater en gingen daarna naar het waterwingebied op de Nulandse Heide. Bijna 21.000 Brabantse kinderen deden mee aan de dag. In meer dan 900 klassen kregen leerlingen uitleg over waar hun drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
2: Dit is het DTV-nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. De eerste huurders van de nieuwe huurwoningen tussen de Dahliastraat, Violenstraat en Rozenstraat in Nijnsel hebben woensdag de sleutel gekregen van wooncorporatie WoonMij. Het project Dahliastraat bestaat uit nieuwe appartementen, 4 levensloopbestendige woningen en 3 gezinswoningen. Woensdag werden de eerste appartementen opgeleverd. Voor het einde van de week volgen de gezinswoningen. De huurders van de levensloopbestendige woningen moeten nog een paar weken geduld hebben. Op basisschool Herman Jozef in Berlicum is woensdag de Brabantse aftrap gegeven voor de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen van groep 8 kregen daar les over drinkwater en gingen daarna naar het waterwingebied op de Nulandse Heide. Bijna 21.000 Brabantse kinderen deden mee aan de dag. In meer dan 900 klassen kregen leerlingen uitleg over waar hun drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat nog file tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderloo en Knaalpunt Waterberg, 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Op basisschool Herman Jozef in Berlicum is woensdag de Brabantse aftrap gegeven voor de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen van groep 8 kregen daar les over drinkwater en gingen daarna naar het waterwingebied op de Nulandse Heide. Bijna 21.000 Brabantse kinderen deden mee aan de dag. In meer dan 900 klassen kregen leerlingen uitleg over waar hun drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. De eerste huurders van de nieuwe huurwoningen tussen de Dahliastraat, Violenstraat en Rozenstraat in Nijnsel hebben woensdag de sleutel gekregen van wooncorporatie WoonMij. Het project Dahliastraat bestaat uit nieuwe appartementen, 4 levensloopbestendige woningen en 3 gezinswoningen. Woensdag werden de eerste appartementen opgeleverd. Voor het einde van de week volgen de gezinswoningen. De huurders van de levensloopbestendige woningen moeten nog een paar weken geduld hebben. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
1: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia Terbraak. Op basisschool Herman Jozef in Berlicum is woensdag de Brabantse aftrap gegeven voor de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen van groep 8 kregen daar les over drinkwater en gingen daarna naar het waterwingebied op de Nulandse Heide. Bijna 21.000 Brabantse kinderen deden mee aan de dag. In meer dan 900 klassen kregen leerlingen uitleg over waar hun drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. De eerste huurders van de nieuwe huurwoningen tussen de Dahliastraat, Violenstraat en Rozenstraat in Nijnsel hebben woensdag de sleutel gekregen van wooncorporatie WoonMij. Het project Dahliastraat bestaat uit nieuwe appartementen, 4 levensloopbestendige woningen en 3 gezinswoningen. Woensdag werden de eerste appartementen opgeleverd. Voor het einde van de week volgen de gezinswoningen. De huurders van de levensloopbestendige woningen moeten nog een paar weken geduld hebben. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht door datzelfde ongeluk tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: De car wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De car wash Os, iedere dag geopend.
1: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
1: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de Afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
7: DTV-nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is het DTV-nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. De eerste huurders van de nieuwe huurwoningen tussen de Dahliastraat, Violenstraat en Rozenstraat in Nijnsel hebben woensdag de sleutel gekregen van wooncorporatie WoonMij. Het project Dahliastraat bestaat uit nieuwe appartementen, 4 levensloopbestendige woningen en 3 gezinswoningen. Woensdag werden de eerste appartementen opgeleverd. Voor het einde van de week volgen de gezinswoningen. De huurders van de levensloopbestendige woningen moeten nog een paar weken geduld hebben. Op basisschool Herman Jozef in Berlicum is woensdag de Brabantse aftrap gegeven voor de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen van groep 8 kregen daar les over drinkwater en gingen daarna naar het waterwingebied op de Nulandse Heide. Bijna 21.000 Brabantse kinderen deden mee aan de dag. In meer dan 900 klassen kregen leerlingen uitleg over waar hun drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar.

0: Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
3: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os.

0: Stofzuigerplein. De Car Wash Os, iedere dag geopend.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia Terbraak. Bern Heese staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heese staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heese. Bern Heese staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heese staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heese. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bern Heese om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Op basisschool Herman Jozef in Berlicum is woensdag de Brabantse aftrap gegeven voor de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen van groep 8 kregen daar les over drinkwater en gingen daarna naar het waterwingebied op de Nulandse Heide. Bijna 21.000 Brabantse kinderen deden mee aan de dag. In meer dan 900 klassen kregen leerlingen uitleg over waar hun drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Het rijdt nu onder andere langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden is de weg dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en hier is de vertraging 25 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, wegwerkzaamheden bij Beest. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. En verder is er een ongeluk met een vrachtauto gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is de rechterrijstrook dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 16:30. Op dit moment is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Die betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bern Heesen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Op basisschool Herman Jozef in Berlicum is woensdag de Brabantse aftrap gegeven voor de Nationale Kraanwaterdag. Leerlingen van groep 8 kregen daar les over drinkwater en gingen daarna naar het waterwingebied op de Nulandse Heide. Bijna 21.000 Brabantse kinderen deden mee aan de dag. In meer dan 900 klassen kregen leerlingen uitleg over waar hun drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging, terwijl

0: Het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bern Heesen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen

0: geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. En vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Het rijdt nu bijvoorbeeld langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag door een ongeluk bij Woerden. De weg is weer vrij, wel is de vertraging nog ruim een uur. Ook de A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Hier nog 30 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum doe je er bij Nieuwegein 50 minuten langer over. Twee rijstroken zijn hier dicht door een ongeluk. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat file bij de Ketelbrug. Hier is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk en de vertraging is hier ruim een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia Terbraak. Bern Heese staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heese staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heese. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bern Heese om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Bern Heese staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heese staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heese. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
3: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
2: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro.

0: euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

FM. Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bernhezen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Bernhezen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bernhezen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bernhezen. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum door een ongeluk bij Gorkum. De weg is dicht en al het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Dit kost je onderweg 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagenstein is het oponthoud ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

En mijn WhatsApp request line heeft deze week geen momenten stilgestaan, want jullie thuis konden hem goed vinden. Vanavond 120 minuten lang. We hebben request van The Underground, van Vernon Birch, van Marcus Miller, van Dayton, van Loletta Holloway. We hebben iets van Mystique, van Johnny Mathis. En ja, zoals altijd, straks in het tweede uur gaan we mixen in de Man Cave Café. We gaan een stuk romantiek erbij pakken. En dat allemaal tot 10 uur vanavond.

als ik tegen jou zeg, er komt goed materiaal uit, dan zeg ik altijd iets nieuws deze week binnengekomen en ook een primeur op de Nederlandse radio. Gemaakt door onze bevriende remixer DJ Cees. Levert elke week iets wat gloed en gloednieuw is. En voor vanavond heeft hij iets genomen wat uit 1979 stamt officieel. Als je het over de Galaxy hebt, ja, deze meneer die hier is er één of twee keer geweest destijds. Was al een van de eerste die, genderneutraal was in die tijd. En dat kon je wel zien ook. De rework vanavond voor het eerst op de Nederlandse radio. Dit is Sylvester, gloednieuw van Cees. Dit is Don't Stop. Rediscover the classics.

0: Matt, Lou, 44, oh yeah, funk and disco.
1: Maar dat kan ook wel, want wat wij hier doen is de muziek voor gevorderde draaien. Disco voor gevorderde. En als iemand iets wil horen wat bijzonder is, dan draaien we dat. Dit is de Sunset Mix.

van de leukste dingen van dit radioprogramma is dat we disco uit alle windstreken draaien. Hadden we vorige week iets gemaakt door een Nederlander uit Suriname. We belichten natuurlijk vaak het Amerikaanse stuk en het Duitse stuk, maar en Italo natuurlijk ook, maar Frankrijk. Daar zijn we voorzichtig mee. Daar zijn wij gewoon niet zo bekend mee. En terwijl eigenlijk Sharon, ja, Fransman bij geboorte, en Marauder, ja, dat zijn toch wel mannen die disco vormgegeven hebben eind jaren 70. Dank Erik. Goeie plaat. Dank voor de tip hiervoor. Donderdag bijna 8:30 op je radio. Nog meer mooi materiaal op de requestline gezet door JD. Dit is Sissy Houston.

prachtige plaat dit. Take it over, Sissy Houston. Iets later dan normaal, 9:05. We gaan kijken wat er gebeurde in de legendarische lijst. Licht geel van kleur. Ja, het gaat over de Disco Dance Top 50, de Kaaltje-lijst. De lijst die we enkele jaren geleden cadeau hebben gekregen van de platenzaak. Om eigenlijk de erfenis van Kareltje levend te houden. Want ja, dat doen wij hier. Wij zitten precies in dat tijdsgeest-window van, laten we zeggen, 1976 tot ergens hoog in de jaren 80. En rond 1980 begon Kareltje met die lijst. Toen die dansmuziek echt voet aan de grond kreeg in Nederland. En we hebben een hele pakket cadeau gehad van ze. En daardoor, laten we zeggen, hebben we gewoon inzicht in hoe de tijd en de wereld er toen uitzag. We pakken de top 10, we pakken de nieuwe binnenkomers en we gaan er één draaien. De plaat die we vanavond kiezen, weet ik zeker dat het een plaat is die heel erg veel liefhebbers van disco kunnen waarderen. Vandaar dat die op de draaitafel klaar ligt. We pakken de top 10. 10 komen van 7, 6 weken de Human League en Human in het Jimmy Jam en Terry Lewis remix. 14 vorige week, nu omhoog naar nummer 9. 8 weken voor Timex Social Club en Rumors. De weg terug van 6 naar 8. Een beetje vreemde eten erbij. Bruce Hornsby in The Range and The Way It Is. Sky dendert lekker door met Non-Stop. 3 weken in de lijst van 11 naar nummer 7. En op de weg terug van 3 naar 6. 8 weken James Williams en You Are Everything. Midnight Star doet het goed. Die gaat van 8 naar 5 in de vierde week. En van 5 naar 4 Run DMC en Walk This Way. 4, 1 plaats omhoog. 5 Star en Find The Time in de Pettibone Mix. En 2 blijft 2 Raw en Don't You Try It. Ook 1 blijft 1, de plaat die we vorige week draaiden. Janet Jackson en When I Think Of You. Platen nieuw binnenkomen in de lijst. 49 nieuw Philly Cream en Love Can Turn Around. 46 nieuw Arrogance en Crazy. En Bumper to Bumper, Don't Hold Back, nieuw op 40. Sharon D. Clarke en Dance Your Way Out of the Door op 37. En een hoogste nieuw binnenkomer James Brown en Gravity in de Dan Hartman productie. Die sloegen we eigenlijk altijd over in die tijd. Van Fion en Jack the House. 23 is de hoogste nieuwe binnenkomer. Ja, en Jacking is all the way. Het is natuurlijk hot was het in 86. Je zag voorzichtig met de Farley Jackmaster Fangs al dat Boogie aan het verplaatsen was. En Freestyle kwam en Jacking the House werd iets wat hoge ogen scoorde. Voor vanavond hebben we weer wat klaar liggen. Wat echt een plaat is die in het hart zit van ons radiostation. Van onze radio-uitzending moet ik eigenlijk zeggen. Het is een band die heet Confunction. En als je vinylverzamelaar bent, wat vrijwel allemaal zijn die naar dit programma luisteren. En je hebt ze zo vanaf midden jaren 70 tot diep in de jaren 80. Dan zie je die transitie die begint bij funk jazz. Die langzaam naar funk gaat en die lang naar funk boogie gaat. Ja, en er zit heel af en toe zelfs wel een beetje een soort parlement. En als ik het gek zeg, misschien ook nog wel Grand Funk Railroad. Zit er ook nog een klein beetje in opgesloten. Maar zo nu en dan was er ook wel een remixer die zijn handen niet vies wilde maken. En zich liet verleiden om van deze met platen eens een keer wat geks te doen. En vanavond ligt die op de platenspeler. Het is een ongelofelijke DJ's favorite. En vandaag gaan we en vandaar dat we hem ook gaan draaien. Voor de fans van Disco, Funk and House, dit is Confunction. Dit is She Is A Star. Summertime on Disco Factory FM.

volgens velen is dit wel zo'n beetje het allermooiste jaar waar disco gemaakt is. Goede keuze van JD, deze Fernand Birch en Get Up. Ja, en je hoort het al. De sampling die later nog gebruikt is door D-Light en Groovers in the Heart. Maar dit is het originele uit 79. En als we toch een beetje bezig zijn met muziek die wat, waarvan je zou kunnen zeggen dat zijn originele. 1971. Als je ervan uitgaat dat disco werd geboren in 1970. Dan is dit wel een van de eerste, nou ja, laten we zeggen, try-outs waarbij soul zo meer dansbaar kant. Het was een thema van een tv-serie. Ik ga er niet doorheen kletsen, want het begin is fantastisch.

Hij won er een Grammy Award voor, deze theme from Chef. En het was ook wel een plaat die ook wel voor wat opschudding zorgde. Want er zit een passage in deze plaat. Who is the Black Private Dick? Nou, dat was toch wel wat in conservatief Amerika in 71 om er wat van te vinden. Stond nummer 1 in de Amerikaanse Billboard chart. En wat ik al zei, het was natuurlijk voor de fantastische tv-serie Chef. Op de requestline komen we wat binnen van de Players Association tot aan de Pips van 9.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM. MFM Brabant. Overal. Jouw muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

Heerlijk om zo 2 uur te beginnen met Letta Holloway en Love Sensation. 1980 was het. Wist je trouwens dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat Letta Holloway dit zou zingen? Plaat geschreven door Dan Hartman. Maar in eerste instantie had Dan zijn zinnen gezet op Bette Midler of Patti LaBelle. Maar ja, toen zag hij Holloway optreden. En je weet, Relight My Fire heeft hij natuurlijk ook gedaan met Holloway. Opmerkelijk feit was wel dat Letta 29 keer dit moest inzingen in 2 dagen. En gaf toen eerlijk toe dat haar stem behoorlijk verkracht was na het maken van deze plaat. Maar ja, wij kennen hem natuurlijk ook, althans het grote publiek, met de plaat die in 89 uitkwam van Black Box. Maar het stukje van Ride on Time natuurlijk uit gestolen is. Dat weet je natuurlijk allemaal. 8:12, donderdagavond. Welkom bij het 2 uur van de Galaxy Classics Party. En als je het over Galaxy hebt, en we hebben nog 3 weken tot aan de Galaxy Party. De najaarseditie, de 17e editie van de Galaxy Party. 24 oktober in de Willem II in de Bos. Ja, ik zeg het al een paar keer. Gastoptreden van de Dutch Michael Jackson. 2 zalen, 5 DJ's. Als jij van disco houdt, moet je erbij zijn. En deze hoort daar zeker bij. Galaxy uit 77.

0: durf het wel aan om het te zeggen hoor. Dit heeft niks meer met muziek te maken. Dit is een... En dit bedoel ik een positieve zin hoor. Dit is een musical die gaat over jazz, funk en de geboorte van de disco. Prachtig. W.A.R. En veel te lezen over deze plaat. Omdat David Mancuso van die luistersessies deed in The Loft. Hij was een ongelofelijke muziekkenner en had een ongelooflijk grote geluidsinstallatie in een grote loft in New York. Kwamen allerlei creatieve mensen bij elkaar in die Warhol. En Levan was er ook altijd bij. Ja, en Levan draaide dit natuurlijk ook in de Paradise Garage met die volledige lange break. En ja, ik denk dat het publiek toen al volledig onder de LSD zat. Dat kan haast niet anders. Galaxy heeft het natuurlijk ook veel gedraaid, omdat dit een plaat heet. Die heet Galaxy. Ja, dat was een inkoppertje in die tijd. Het is 19 minuten over 9. Iets later dan gebruikelijk. Maar het is even belangrijk om even stil te staan bij iets lekkers. Johnny Mathis en Denise Williams gingen de studio in volgens mij was dat eind jaren 70, dacht ik, weet het niet exact. Maar het was wel een klapper hoor, deze. Genieten van de soft soul.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.

is geschreven door Maurice White. Earth, Wind and Fire. Maar het is niet Earth, Wind and Fire die je hoort. Het is een remake gemaakt in 1995 door Marcus Miller. Die wel even dacht van nou, ik ga even iets coveren wat Earth, Wind and Fire gemaakt heeft. Stem die hoorde was van Lala Hathaway. Dat is op zich al heel bijzonder, want dat is de dochter van de legendarische Donny Hathaway. Het programma van vanavond zit echt bomvol. En daar zijn we trots op, want dat vinden we leuk. We vinden het leuk om te draaien wat jij wil horen.

0: Het is een verwennerij voor je oren, deze Underground in Doing It. Kom uit, maar ja, niet alleen voor je oren, maar ook voor je ogen. Want ze maken er hier wel eens grappen over, de Man Cave Café. Dat het vasthouden van vinyl en het vasthouden van de hoes en ook het label waarop het uitkomt. Ja, dat voegt iets toe aan hoe je die muziek percepeert. En je hebt dat met Prelude Records enorm, vind ik. Maar vlak ook niet Sam Records uit. En nota bene die Sam Records, daar kwam deze plaat op uit. En op Sam zat ook, althans heel kort, Gary's Gang. Weet je dat ook weer? Het is 1 minuut over 9:30, donderdagavond. En het is weer tijd om alles een beetje vrij te maken voor wat er binnenkwam vandaag op info@discofactory.fm of info@galaxyclassics.nl. Kan je gewoon naartoe mailen, geen enkel probleem. Charlie is weer Charlie op zijn best en hij heeft weer wat bijzonders in elkaar gezet. 16 minuten, 5 seconden. Niet vergeten, morgenavond 9 uur discofactory.fm. Compleet nieuw station ingericht, nieuw sound, alles nieuw. Leuk om te luisteren, hoor je 2 uur Charlie in de mix. Maar nu gaan we eerst genieten van wat het allernieuwste is uit zijn repertoire. 16 minuten en 5 seconden. Genieten van de guru. Genieten van de grootmeester. Dit is Charlie.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard. This is Charlie Bullhowers.

Dat was hem, volgens mij 163. Charlie Boelhauer, 16 minuten, 5 seconden vuurwerk van de grootmeester, de guru. We begonnen al lekker en Alexander O'Neill en Sherelle, Saturday Love, in een nogal bijzondere combinatie met de Doobie Brothers en What a Fool Believes. Man, ik ben een Doobie-fan en een Alex-fan, een Sherelle-fan, dat weten jullie. Zo ongelooflijk knap hoe die dat in elkaar zet. Was al meteen, ja, zeg het eerlijk, 4 sterren. Alleen al door die 2 platen over elkaar heen te leggen. Volgens mij hoorde ik MC Saar en The Real McCoy, Brick and Daz, The Jelly Bean, Giorgio en daarna Nairobi met een remake van Soul Mucusa. Change met Van Dross, Sharon Redd, heerlijk met Tyson Brunson. Dr. Scat en ja, opnieuw een, nou, ik zal niet zeggen 4 sterren, maar toch zeker 3 sterren. Cole and the Gang en She's Fresh. En daar, ja, daar kwam op een nogal bijzondere manier kwam daar Shalimar en Take It to the Bank overheen. Dankjewel Charlie voor dit heerlijke huisfluit en vakkundig mix materiaal. Dat is ook wat dit programma zo boeiend en interessant maakt. De rework van She's, de mix van Charlie en al jullie goede tips die binnenkomen. Van Jan Duivensloot, dit is Frida Payne en In Motion.

Als je het muzikaal gezien nog zou kunnen hebben over een nakomertje, dan is het wel deze. Frida Payne en In Motion, geschreven door Edmund Silvers. En markant feit was wel dat in die tijd toen deze plaat uitkwam, tussen 79 en 83, hadden die twee ook een relatie. Ja, gebeurt wel vaker natuurlijk. Maar ze was al wereldberoemd in 1970, omdat ze een joekel van een hit had met Band of Gold. Ja, dat was diezelfde Frida Payne. Het is bijna 22:00. En dat betekent dat we langzaam maar zeker afscheid moeten nemen van je. Dat was weer een bomvol programma. Dankjewel voor het insturen van al jullie requests op 063-50-193-707. Dankjewel Cees voor de rework. Dankjewel Charlie voor de Galaxy Classics mix. En dankjewel Johan en dankjewel Peter voor de ondersteuning van dit programma. Tot volgende week.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
2: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde het kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bern Heesen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Yeah.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is het DTV Nieuws op MFM. Mijn naam is Lia ter Braak. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Sinds maandag wordt er hard gewerkt om rotonde Het Kruispunt veiliger te maken. Gebruikers die vaak over de rotonde moeten, zijn tevreden over de aanpassingen. Na de verbouwing komt er meer afstand tussen de overgangsplaats voor fietsers en de rijbaan op de rotonde. Verder wordt voor de automobilist de rotonde smaller gemaakt, waardoor er meer vaart moet worden geminderd bij het betreden van de rotonde. Inwonersnetwerk Heesenaren heeft intensief overlegd met de gemeente Bern Heesen om dit verkeerspunt veiliger te maken. Daar zijn ze dan ook blij met de aanpassingen die nu worden doorgevoerd. Bern Heesen staat onder actief toezicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gemeente voldoet al jaren niet aan de wettelijke opvangtaak voor asielzoekers, want een geschikte locatie ontbreekt nog steeds. Bern Heesen staat nu op trede 3 van de interventieladder. Dit betekent dat het college met het ministerie bespreekt hoe alsnog aan de opvangtaak te voldoen. Pogingen om een locatie te vinden lopen nog altijd. Zevenbergen 10 en het MOB-complex zijn nog in beeld als opvangcollege. Het proces heeft enige tijd stilgelegen. Het nieuwe college is nu bezig met nieuwe kaders en voorstellen over onder meer de locatie, de duur en de omvang van de opvang. De raad moet daar dan nog op beslissen. Dus op korte termijn is er nog geen besluit over de opvang in Bern Heesen. Grote consternatie op de Maasdijk in Ravenstein, waar Boskalis donderdagmorgen leek te starten met de kap van 4 lindes. Deze bomen, deel van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas, waren door de voorzieningenrechter niet expliciet beschermd. Andere lindes en een monumentale esdoorn waren vorige week dinsdag wel gespaard. De kap van deze vogelvrije lindes is na SP-ingrijpen nu uitgesteld. Afgesproken is dat er pas na afronding van de bezwaarprocedure wordt gekapt. Tot zover het nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op onze website en de app.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: en Uden 106.0 FM.
1: Hoor jezelf.
0: M FM.
2: Show is hot out here.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft

0: gebouwen van 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging...